Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro, Barakabro,